0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alfred.
1: Nieuws. De punten waren gisteravond rond 1:00 geteld. Nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovision Festival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Een van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaar en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien, kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Maal Perthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West weerbericht. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
4: Radio Oost-West.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De punten waren gisteravond rond 1:00 geteld. Nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovisie Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Een van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaar en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verschare haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf.

0: Het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen in de rij verbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien, kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld, nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovision Festival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Een van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval, en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be. Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een 29-jarige man uit Meulebeke heeft van de rechter alleen een rijverbod en een boete gekregen nadat hij alweer betrapt was met alcohol achter het stuur. De man liet 2,09 promille optekenen en was agressief tegen de politie. Hij moest dan ook ontnuchteren in de cel. KFC Meulebeke heeft een heleboel oude wedstrijd-t-shirts een nieuw leven gegeven. 14 sets voetbaltruitjes, aangevuld met enkele truien voor doelmannen, en 2 trolleys werden geschonken aan goede doelen. Uit nazicht wees dat er nog heel wat ongebruikte kledij lag. En die wilde men niet zomaar weggooien, dus via sociale media lanceerden ze een oproep. En met succes. De truitjes krijgen een nieuw leven bij Stierka in Gent, bij de oud-leidsters van de Giro van Meulebeke, bij Itinera in Beernem en ook in het detentiehuis in Kortrijk. De woonlasten liggen hoog in Vlaanderen. Uit de woonbalans van M-Beeld blijkt dat alleenstaanden gemiddeld meer dan de helft van hun inkomen aan wonen spenderen. Bij 2 verdieners gaat iets meer dan een derde van het inkomen naar de afbetaling van de hypotheek en naar de energiekosten. In Tielt ging bij alleenstaanden zo'n 50% van het loon naar wonen. Een jaar eerder was dat ietsje minder. Bij de 2 verdieners ging het in 2025 om gemiddeld 27% van het inkomen. Theater Malperthuis in Tielt nodigt iedereen uit voor de seizoensvoorstelling op vrijdag 5 juni van 19 tot 22 uur. Bezoekers kunnen er kennis maken met het nieuwe theaterprogramma en de kersverse artistiek coördinator Tom Ternest. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien en kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
5: Jo de Groot. Rozen voor Sandra.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Roze voor Sandra.
2: Radio Oost-West.
1: Jo de Groot.

Elke zondag muzikaal verkwikkend ontwaken. Met het programma Rozen voor Sandra. Radio Oostwijk.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Veel mooie muziek.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.
2: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas, voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Boost je tafel met servietten van Ava. Tot en met 17 mei, 2 plus 1 gratis op alle servietten. 3 kiezen en maar 2 betalen. Kies je favoriete kleuren en breng de lentesfeer tot op je tafel. Spring binnen bij Ava of ontdek alles op ava.be. Actievoorwaarden in de winkel en online.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene.
4: Interieur Verkest uit Wingene.
3: Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
5: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radiooostwest.be.
6: Radio Oostwest.
5: Gewoon gezellig.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of op een deurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame. Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Ik luister regionaal.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingenen was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselaren, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingenen. De voorbereidingen zijn volop bezig, een exacte datum van de opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht.
6: De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
7: Studio Oost-West
8: op zondag met Jo de Groot.

0: Wanneer je dit tuintje hoort, luisteraar, dan weet je het alweer. Het is zondagmorgen en het is tijd voor een nieuwe editie van Studio Oost-West natuurlijk. Hele goede morgen allemaal. Leuk dat je bent afgestemd op de leukste radio van de regio, Radio Oost-West natuurlijk. De muzikale ouverture op deze zondag die hebben we ondertussen achter de rug met Rozen voor Sandra. Tijd om de komende twee uurtjes een ritje te maken in onze eigen regio. Op zoek naar interessante onderwerpen en gesprekken. Samen met de ontspannende muziek dus. Bijzonder goedemorgen en van harte welkom iedereen.
1: Studio Oost-West
2: op zondag met Jo

Ja, ik moet eerlijk bekennen, luisteraar. We zitten nog een beetje in Eurovisie Songfestival-modus. Want de opener was ook zo'n deelnemer in het jaar 1976. Catherine Ferry met 1, 2, 3. Gelukkig dat we nog tot 3 kunnen tellen in alle geval. Ja, want gisteravond was het alweer zover. Hè? De ontknoping van Eurovisie Songfestival 2026. Het was alweer vroeg in de ochtend toen de winnaar bekend werd. En dat was niemand minder dan Bulgarije, mocht je het nog niet weten. Een zekere Dara won voor Bulgarije met het nummer Bangaranga. En hoe dat klinkt? Zo dus.

tripje, zei ik al, langsheen onze regio. En die brengt ons onder meer in Oijchem, in Beverenleien en in Waregem. Dat is allemaal voor straks. We hebben ook een hele mooie lijst met muziek meegebracht voor vandaag. Tot 12 uur. Met onder meer deze hier.

Nog zo'n groep, hè, in het kader van het Eurovisie Songfestival. Dat was The Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. Het is 10:12 geworden. Ja, gisteren trok Radio Oost-West nog eens de boer op. We moesten daarvoor niet zo ver trouwens naar het sportpark van Wingenen. En dat voor de middag aankomst van de 1000 kilometer voorkom op tegen kanker. Het werd een bijzonder boeiende en zeer interessante uitzending. Collega's hebben weer hun best gedaan. Trouwens, over de boer opgaan met Radio Oost-West gesproken. Er komen nog heel wat live uitzendingen op locatie. En die zal je uiteraard ook allemaal kunnen volgen via onze frequenties 106.5, 107.3. We gaan naar Spanje nu met deze Julio Iglesias.

0: altijd weer de mooiste muziek.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
0: En het westen van Oost-Vlaanderen. Radio Oost-West. Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-West.

Sinds vorige zondag, luisteraar, is er opnieuw Geert van de Zanden op zondagmiddag. Straks dus opnieuw met de Mediamix Top 20. En ik heb eens gespiekt in de lijst van vorige week. Dit nummer van Davy Gillis, dat stond op nummer 17. Dus ben eens razend benieuwd hoe hij er het deze week zal van afbrengen. Maar dat is allemaal voor 12 uur. Dan is Geert weer present met zijn Mediamix Top 20. Goed, je hebt het waarschijnlijk ook allemaal gehoord of gelezen, luisteraar. Céline Dion, die is weer present. En ze gaat een aantal concerten geven in Parijs, in Frankrijk. En ter gelegenheid daarvan heeft ze ook een nieuwe single uit. Dansons.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
6: Dit is Studio Oost-West.
7: Studio Oost-West.
6: Met Jo de Groot.
8: Ik

0: Ja, ze rezen toendertijd in de jaren 80, spreek ik dan begin jaren 80, eind jaren 70, als paddenstoelen uit de grond. De Nederlandse meidengroepen, dit was er eentje van. En ik heb eens de playlist, of tenminste het aanbod van hun singles hier in ons systeem bekeken. Ja, wadde. Is niet mis, moet ik zeggen. Ze hebben heel wat hitjes gemaakt natuurlijk. Hè. Waaronder deze, de Dolly Dots, Love Me Just A Little Bit More. Het is zowat 10:30 geworden, luisteraar. Bijzonder goedemorgen. Dit is Studio Oost-West. We maken tijd voor het volgende.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.
0: Op woensdag 20 mei aanstaande, luisteraar, wordt in Oijchem de eerste van in totaal 3 gezondheidswandelingen in Groot Wielsbeke officieel ingehuldigd. En hiermee wil Wielsbeke verder bouwen op de visie als dementievriendelijke gemeente. En daarom bel ik even met de bevoegde schepen in Wielsbeke. En dat is mevrouw Mia de Loderen. Mia, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jo.
0: Zeg, Mia, vanwaar het idee om zo'n 3 gezondheidswandelingen in het leven te roepen?
3: Omdat gezondheid zeer belangrijk is in de mensenleven. Ik denk dat het alles is. Gezondheid, wij wilden in de bestaande dementvriendelijke wandelingen een vernieuwde invulling geven die uitgebreider was.
0: Ja, want laten we eerlijk zijn, Mia, Wielsbeke telde eigenlijk al een aantal wandelroutes. Hè?
3: Ja.
0: Wat zijn nu de criteria waaraan deze wandelroutes dienen te voldoen, die nieuwe, bedoel ik dan?
3: Wat dat er aan bod komt in die wandeling is beweging, mentaal welzijn, dementie, toenemende rouw. Het is uit te breiden dan dementie alleen. Wij hadden die dementiewandelingen, maar wij wilden dat uit te breiden.
0: Ja. Oké. En dit zijn wandelroutes van ongeveer een vijftal kilometer, hè, inderdaad.
3: Ja. Rolstoelvriendelijk en kindvriendelijk. Ja. Voor iedereen toegankelijk.
0: Oké. En wat valt er daar dan zo allemaal te beleven?
3: Het is een wandeling. Je kunt een brochure verkrijgen. Die zijn te verkrijgen van volgende week woensdag.
0: Ja.
3: En in die brochure vind je alles terug. Weetjes en datjes van de gezondheid, over de gezondheid.
0: Oké. En voor alle duidelijkheid, Mia, deze wandelroutes zijn ook bewegwijzerd, dacht ik.
3: Dat is bewegwijzerd. En wij hebben op de 3 gemeenten, hebben wij daar Peters en Meters voor, die regelmatig tijdstippen gaan kijken als die bewegwijzering nog juist is.
0: Ja.
3: En ik wil die mensen daarvoor bedanken dat ze dat willen doen.
0: Oké. Als ik me niet vergis, Mia, zitten daar ook een aantal doe-opdrachten tussen, hè?
3: Ja.
0: Wat zijn... kan je daar eens...
3: Zoals bewegen, of een weetje. Een weetje dat die in die brochure gaat staan.
0: Ja.
3: Verder kan ik daar nog niets van zeggen.
0: Oké. Jammer, maar goed. Er zijn ook een aantal begeleide wandelmomenten, dacht ik.
3: Ja. De officiële opening is nu woensdag aanstaande 20 mei om 2:30 in Oijchem aan de kerk.
0: Ja.
3: Dan volgt er nog een in Sint-Bas-Vijven eind mei en begin juni in eind mei in Wielsbeke en begin juni in Sint-Bas-Vijven.
0: Oké, en die zijn nu vol...
3: Iedere wandelroute begint aan de kerk.
0: Oké, en die zijn nu volop in ontwikkeling, zal ik maar zeggen.
3: Ja. Moet er wel bij zijn, voor Wielsbeke begint het aan het... terusthuis, omdat de mensen kunnen meewandelen van terusthuis met de rolstoel.
0: Ja.
3: Begint ze daar, in plaats van aan de kerk.
0: Ja. Nu, en voor die bepaalde begeleide wandelmomenten, daarvoor moet men vooraf inschrijven, dacht ik, hè?
3: Voor de officiële opening moet je vooraf inschrijven. Maar iedereen is natuurlijk welkom. We zijn blij als we mensen zien.
0: Ja, tuurlijk. Dus het is eigenlijk... Ja, voor
3: Iedereen krijgt ook een goodie bag en een dankje achteraf, dat is het beste weet wat hoeveel ongeveer dan gaan zijn.
0: Oké. En worden dan de grootste bezienswaardigheden van elke gemeente een beetje aangedaan?
3: Ik denk niet dat dat echt de bedoeling is.
0: Okay.
3: Het is eigenlijk echt een gezondheidswandeling, mentaal en fysiek welzijn.
0: Oké. Dus als je zo'n wandeling gedaan hebt, dan voel je je weer helemaal... Dan zijn de batterijen helemaal opgeladen.
3: Normaal zou het zo moeten zijn.
0: Zeg, Mia, ben je zelf een fervente wandelaarster? Of?
3: Ik heb veel gewandeld Ik heb veel wandelen in het verleden, maar de laatste tijd sukkel ik een beetje met mijn rug en kan moeilijk wandelen.
0: Ja, dat is dan natuurlijk een beetje vervelender, ja. Hè. Maar goed, de hopelijk...
3: Het is daarom dat ik weet wat dat is, gezondheid. Hè.
0: Ja, absoluut, absoluut. We zeggen het elk jaar met nieuwjaar, maar het is een cliché, maar het is oh zo belangrijk.
3: Dat is waar.
0: Dat is waar, hè. Goed, Mia de Loderen, bevoegd schepen in Wielsbeke. Dankjewel om dit even allemaal een beetje toe te lichten op Radio Oost-West. En graag tot een volgende keer.
3: Dankjewel en iedereen van harte welkom op 20 mei.
0: Voilà, dat is bij deze genoteerd. Mia, bedankt. Tot de ziens.
3: Ja, dankjewel.
0: Dag.

Soms stel ik mij nog eens de vraag van hoe zou het nog zijn met deze Adamo. In elk geval, het is een man die heel wat hits op zijn kerfstok heeft. Nummer uit 71 hoorde je. J'avais oublié que les roses sont roses. Ja, toen ik deze morgen naar hier reed om het programma al een beetje voor te bereiden, toen zag ik toch nog wat blauw in de lucht met hier en daar een plukje wolk. Ik moet zeggen, ondertussen ziet het hier boven studio in Wingenen grijs uit. Jammer genoeg, paffa. We zullen het er mee moeten doen, maar weet dat wij altijd jullie zon op de radio zijn. Af van elke dag weer, 24 op 7, bij Radio Oost-West. We gaan straks terug naar een interview. Gaan we doen na 11 uur. We hebben er nog twee te gaan. En voor de rest heel veel leuke muziek. We blijven in de jaren 70 met deze Billy Ocean. MUZIEK

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be.
1: Studio Oost-West.
2: Ik luister regionaal.
3: Op zondag.
2: Radio Oost-West.
3: Met Jo de Groot.

Een aantal weken terug, luisteraar, ging het dak van de verrekijker er helemaal af. Want deze man stond voor de 10e keer op ons podium van het Oost-Westfeest. Samen met Luc Steno en Suzy Marel. Ja, het was een deftig feestje daar in de verrekijker. Dank aan allen die er aanwezig waren. Spijtig voor degenen die er niet waren. Volgend jaar krijg je weer een kans, want er wordt achter de schermen hier bijzonder hard gewerkt om alweer een nieuwe editie in elkaar te knutselen. Maar daar krijg je op het tijd en stond wel wat meer informatie over. Laten we even het water opgaan en dat doen we samen met deze Roger Whittaker. We gaan zeilen. Hier is The Last Farewell. Goedemorgen, dit is Studio Oost-West.

Ik zie zowaar een flinterdun streepje blauw boven wingen. Echt waar. Zou het te maken hebben met de muziek die wij draaien? Ja, wie weet. Het zou wel eens kunnen natuurlijk. Nummertje uit 89. The Gypsy Kings en Bailame. We gaan zo zoetjes aan naar het tijd zijn van 11 uur op deze zondagmorgen, luisteraar. Dat doen we met onder meer deze van Billy Swan.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Het bleef ook spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond, maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, nadat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.
3: Studio Oost-West
4: met Jo de Groot.

Allee, vooruit. Zo hebben we ook dat typische dansje die erbij hoort ook weer eens kunnen herinoefenen. Het was al een tijdje geleden dat ik het gedaan had, moet ik eerlijk toegeven. Ja, het past erbij bij dit nummer uit 73 van Claude François. Chanson populaire. Het is bijna 5:05 geworden, luisteraar. Welkom in deel 2 van dit infoprogramma op zondag bij Radio Oost-West, getiteld Studio Oost-West. Ja, straks dus nog een aantal interviewtjes te horen op deze zender. Maar eerst lekkere muziek om te ontspannen op een zondagvoormiddag.

0: Ze was nog heel jong en nog niet bekend toen ze hier haar eerste stappen zette in Hoogweg 16. Ze is hier al eens langs geweest, deze Birte met Till We Meet. Ondertussen wordt ze grijs gedraaid op M&M op Radio 2. Enfin, ze is bekend geworden met dit nummer, Till We Meet. Met Birte is dat. Goed, we gaan eens kijken wie we nu aan de lijn hebben. En eerst moet ik hier nog een en ander in orde brengen, luisteraar. Maar dat is allemaal in orde.
1: Dit is Studio Oost-West.
2: Studio Oost-West.
1: Met Jo de Groot.
3: Ik luister regionaal. Radio Oost-West. Kom on, gezellig.
0: Goed, luisteraar, dat de stad Waregem ondertussen de paardenstad bij uitstek is. Dat is algemeen geweten, dacht ik zo. Denken we maar aan de vele paardenwedstrijden en uiteraard ook Waregem koersen op het einde van de zomervakantie. Maar komend weekend maakt de paardenstad zich op voor een spectaculair event, met name Hippo Jump 2026. Klinkt alvast heel veelbelovend en dat vraag ik ook om een woordje uitleg. En dat krijgen we hopelijk van de heer Xavier Lefevre. Xavier, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Xavier, laten we misschien even beginnen met een woordje uitleg omtrent Hippo Jump. Wat is dat precies?
4: Hippo Jump is een nationale wedstrijd, paardenwedstrijd.
0: Ja.
4: We reden over drie dagen, de vrijdag, zaterdag en zondag. En de maandag sluiten we af met de WVUR.

0: regionale wedstrijd.
1: Oké, okay, en hoe lang bestaat dat dan?
0: Het is ons derde jaar dat we dat organiseren.
1: Mm-hmm.
0: Het is het tweede jaar dat we ook de donderdagavond een veiling organiseren.
1: Ja.
0: Dat is met mensen van de firma BWFA. Die waren zeer tevreden vorig jaar, dus we hebben de kans gekregen om dit opnieuw te mogen organiseren dit jaar.
1: Oké. Okay. Nu, hoe is dit idee ontstaan precies, Xavier?
0: Het idee is ontstaan omwille dat we eigenlijk een prachtige piste hebben in Waregem, gebaseerd of gebouwd in een tijd voor een internationale wedstrijd van Waregem, die door omstandigheden niet meer doorgaat.
1: Mm-hmm.
0: En ja, het was te mooi om deze pistes te laten links liggen en daar niets mee te doen.
1: Ja.
0: Vandaar dat we organiseerden en beslist hebben om eigenlijk die nationale wedstrijd te organiseren.
1: Ja, want inderdaad, laten we heel eerlijk zijn, qua accommodatie zijn er toch maar weinig plaatsen in Vlaanderen of in België, toucourt, die daarover beschikken, denk ik, hè?
0: Nee, inderdaad. We zitten met twee prachtige pistes. Één eb- en vloedpiste en één zandpiste.
1: Ja.
0: Dat is prachtig gegeven, ja.
1: Mm-hmm.
0: We moeten het gebruiken.
1: Ja, absoluut. Nu, men spreekt over een weekend, Xavier, maar eigenlijk duurt het allemaal een beetje langer, hè? Want het begint al op donderdag 21 mei.
0: Ja,
1: dacht ik.
0: Inderdaad. Dus donderdagavond zitten we met die veiling.
1: Ja.
0: Dat is een, dus zoals ik zei, de BWFA die een 36-tal veulens en springpaarden veilt op
1: ja.
0: die avond.
1: Ja.
0: Wij zijn hartstikke om dit te mogen organiseren bij ons in de tent.
1: Mm-hmm.
0: Dan gaan we de vrijdag verder met de nationale wedstrijden. Nationaal over vrijdag, zaterdag en zondag.
1: Ja, maar we gaan het in detail bekijken, Xavier. We gaan het stap voor stap doen. Dus op zaterdag inderdaad het sportieve hoogtepunt. Want dan staat er wel een en ander op het programma, hè?
0: Ja, inderdaad. De zaterdag gaan we met de nationale ploegen van start. Maar het hoogtepunt is natuurlijk de 1,45 meter... Gold League, Nationaal Gold.
1: Moet je eens even moet je eens even uitleggen, denk ik, voor de gewone luisteraar, wat dat precies is, de 1,45 Gold League.
0: Dat is nationaal het hoogste niveau.
1: Ja.
0: Voor de internationaal is dit eigenlijk het hoogste niveau.
1: Mm-hmm.
0: Ook omwille dat er nu volgend jaar wordt het op die pistes in Waregem wordt het EK georganiseerd.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb wel de indruk, of we hebben de indruk, dat er toch wel een paar deelnemers al toch een keer komen de pistes uitproberen, de accommodatie uitproberen.
1: Ja.
0: Dus er zijn wel grote kleppers aan bod. Ja.
1: Oké. Okay. En die 1,45, wat houdt dat precies dan in? Is dat de hoogte?
0: Ja, dat is inderdaad de hoogte, ja.
1: Ja.
0: Dus we hebben een parcours van een 12-tal hindernissen die op tijd gereden worden.
1: Oké. Okay.
0: En de gemiddelde hoogte van die hindernis is 1,45 meter. Dus ja, als je daarnaast staat, is dat inderdaad al de moeite.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Sportief hoogtepunt op zaterdag. Maar op zondag dan hebben we bezoek van de Amerikanen, dacht ik.
0: Ja, inderdaad. Stad Waregem heeft ons gevraagd of wij gastgeer wel eens in om de Amerikaan inderdaad te ontvangen. Het stad ontvangt de Amerikaanse delegatie op het Amerikaans kerkhof.
1: Ja.
0: De reden van American Day.
1: Ja.
0: Maar omwille dat ook 250 jaar Amerika is, zijn ze wel van plan om met de grotere delegatie van Amerika te komen.
1: Met president Trump dan?
0: Nee, het zal Bill White worden, inderdaad.
1: Ja, ik kon het maar vragen.
0: Trump is ook welkom, natuurlijk.
1: Ja, absoluut, absoluut. Nu, het leuke aan gans dit event is eigenlijk dat het allemaal gratis toegankelijk is. En dat is toch wel mooi meegenomen in deze tijden, dacht ik.
0: Inderdaad, het is allemaal gratis. En dan plus, ze geven prachtig mooi weer uit volgend weekend.
1: Ja, ja.
0: Wij verwachten eigenlijk wel veel ook. Voor iedereen is het toegankelijk dus. Voor de wedstrijd te bekijken. En zeker op zondag. Dus zondag hebben we een barbecue.
1: Mm-hmm.
0: Dat er nog kaarten voor te verkrijgen zijn.
1: Ja.
0: Dan hebben we zondag namiddag die Amerikaanse delegatie. En heel belangrijk, de zondagavond hebben we een heel speciale wedstrijd. Dat zijn dan de Masters. Er zijn een 20-tal deelnemers die eigenlijk ook een parcours, maar het is meer een showproof. Mm-hmm. Een parcours rijden. Iedere keer dat ze foutloos een parcours gedaan hebben, mogen ze de volgende keer dat ze binnenkomen de hindernis verhogen.
1: Ja.
0: En zo komen we toch uit op hindernissen die tot de meter 60, meter 70, meter 75 staan. Dus dat is spectaculair om te zien.
1: Ja, absoluut, absoluut. Nu, zo'n event organiseren, Xavier, dat is natuurlijk heel mooi, maar zonder de medewerking van het stadsbestuur en externe partners lijkt me dat toch moeilijk haalbaar.
0: Nee, inderdaad. We hebben heel veel partners waar we financieel steun kunnen oprekenen. En natuurlijk Stad Waregem en Sport Vlaanderen. Stad Waregem met burgemeester Christophe Chantry, die enorm achter ons project staat. En die ons enorm steunt erin.
1: Ja, dat is heel fijn uiteraard. Hè.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus misschien nog even vertellen wanneer waar doorgaat om af te ronden, Xavier?
0: Ja. Dus eigenlijk voor het algemeen publiek vrijdag 22 mei, zaterdag 23 mei en zondag 24 mei en de maandag 25 mei is iedereen welkom. Nogmaals te herhalen, de zondag zit er nog barbecuekaarten, zondagavond is er iets, zaterdagavond is er een spektakel. Ja. Eigenlijk is het iedere dag de moeite.
1: Doorlopend spektakel op de Hippodroom in Waregem. Want daar gaat het allemaal door. Hè. Xavier, mensen die daar nog wat meer info willen overlezen of zo, waar moeten ze terecht? Of waar kunnen ze terecht?
0: Op onze Facebookpagina Hippojump, op onze socials, Instagram en Facebook.
1: Ja.
0: Of hjwaregem.be.
1: Voilà, zo is dat. Een event dat onze luisteraars uiteraard niet mogen missen met het goede weer, met spektakel. Wat willen mensen nog meer op een vrij weekend? Goed, Xavier.
0: Mooi weer.
1: Ja, absoluut. Hè, absoluut. Ja, natuurlijk. Xavier, heel fijn dat je even tijd maakte om ons te woord te staan op deze zondag. Ik zou zeggen, heel veel succes volgend weekend. En doe ze de groeten daar van onze Waregem.
0: Dank je wel.
1: Oké, tot ziens. Hè. Dag.
0: Dank je, dag.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
3: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
4: Studio Oost-West
5: op zondag met Jo de

0: Dit is Studio Oost-West.
1: Studio Oost-West.
0: Met Jo de Groot.
2: Ik luister regionaal. Radio Oost-West. Kom on, gezellig.
3: 11:30 geworden op deze zondagmiddag, luisteraar. Volgende zaterdag, dan zijn we 23 mei, als ik me niet vergis. Dan brengt het Bevers Harmonie Orkest een totaalspektakel in de Schakel in Waregem. En dat onder de titel Horror on the Orient Express. Het klinkt luguber, maar dekt de vlag ook de lading. Dat en veel andere vragen vuren wij af op de man die nu aan de lijn hangt. En dat is de dirigent en de bedenker ook van dit spektakel, namelijk de heer Jan Smets. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, jij bent de man met het stokje, hè, de dirigent zoals men dat noemt. Hoe lang doe je dat ondertussen al, Jan?
4: Het Bevers Harmonie Orkest is ongeveer nu van 2019, dus dat zal zo'n 7 jaar zijn. Ja.
3: Ja, kan je dat orkest misschien met een paar woorden omschrijven?
4: Wel, het is een orkest die volgend jaar 100 jaar bestaat, dus een heel lange traditie heeft, maar ook een serieus palmares aan wedstrijden gedaan heeft, van het WMC tot de provinciale toernooien, tot open kampioenschappen en daarnaast ook wel altijd een speciaal DNA gehad heeft om heel veelzijdig te zijn in zijn repertoire.
3: Oké. Nu, ik heb gelezen dat jij niet vies bent van een uitdaging meer of minder te hebben op muzikaal vlak. Wat zijn zo de uitdagingen die al de revue zijn gepasseerd de voorbije jaren?
4: Wel, ik ben natuurlijk als professioneel muzikant heel veel actief in het cultuurlandschap, ook over heel België in de cultuurcentra. En de tijd verandert, de samenleving verandert en door de jaren heen is het toch wel een totaalspektakel of met veel visualiteit en met een rode draad en thematiek toch wel zeer belangrijk geworden om het voor het publiek interessant te maken. En vandaar dat ik toch wel altijd liever dus ga voor totaal concepten te bedenken die voor het publiek zeer aangenaam zijn van A tot Z.
3: Okay.
4: En zo zijn we dus de laatste jaren, hebben we dus iets rond de oorlogen gedaan, zeker in 2020. Mm-hmm. En bij de herdenking, dan hebben we van alles gedaan rond Russian Heritage, rond Spaanse programma hebben we gedaan, rond de planeten. Dus ik denk, we maken altijd heel veel thematieken en goede concepten met een heel veelzijdig repertoire die ergens altijd wel een link te vinden is.
3: Ja, dit keer hebben jullie gekozen voor een beetje een lugubere titel, als ik eerlijk mag zijn. Horror on the Orient Express. Verklaar u even nader.
4: Wel, het is eigenlijk een werk van Alex Otterlei, die dus eigenlijk al begin jaren 2000 geschreven is geweest. Maar uiteindelijk pas in 2024 volledig gereviseerd geweest is voor eigenlijk een live symfonieorkest. En dan heeft de componist het dus zelf omgezet naar harmonieorkest. Mm-hmm. En dat is nu eigenlijk de tweede keer dat dit werk zal gebracht worden. En het is dus een volledig bestaand verhaal dat dus eigenlijk verklankt is door Alex Otterlei. Dus, en het concept is dus dat er dus wel projecties en illustraties bij te pas komen, veel met verlichting qua sfeer en uiteraard ook met een actrice die heel het verhaal aan elkaar knoopt, want het is eigenlijk een 20-delig werk.
3: Ja, nu, het heeft dat wel een beetje het mystieke, het mysterieuze, dat klinkt toch in alle geval zo, vind ik. Is het ook hetgeen jullie met het orkest willen weergeven?
4: Absoluut, het werk is dus heel filmisch. En het gaat dus echt wel over dus een crime scene op de Orient Express. Het is een trein van de jaren 1900. Hele luxe trein die eigenlijk vanuit Parijs eigenlijk zijn richting het oosten reed. En op die trein gebeurt er dus echt een moord met van alle rare artefacten en zo. Dus het is wel een heel speciaal verhaal, ja.
3: Ja. Nu, je hebt al de naam eens laten vallen van de componist, Alex Otterlei. Van waar zouden we die man kunnen of moeten kennen?
4: Alex Otterlei, ik heb hem ook nu pas leren kennen. Dus het was voor mij iemand die absoluut niet bekend was in mijn kennissenkring. Mm-hmm. Dus het is voor het eerst dat ik hem leer kennen en Ik lees dus ook wel dat hij dus ook wel een zeer, moet ik zeggen, een zeer geprezen componist is, maar hij dat vooral werkzaam is binnen dus meer de filmachtige muziek.
3: Ja.
4: En niet zozeer in het componeren voor klassieke werken voor orkesten.
3: Mm-hmm.
4: Vandaar dat we eigenlijk hem niet zo echt kennen qua naam.
3: Ja.
4: Maar ik hoop dan ook wel hier misschien daar toch wel een steentje bij te dragen van hem te leren kennen, want dat is echt wel een interessante persoon.
3: Ja. Nu, hoe hebben jullie dit nu aangepakt met het Bevers Harmonieorkest? Ik veronderstel dat dat een hele opgave is, omdat... in te studeren, te repeteren, de juiste sfeersetting te krijgen?
4: Ja, dat is natuurlijk helemaal uit de comfortzone van een harmonieorkest. Want het werk zelf, zoals ik al gezegd had, is eigenlijk een symfonische score die omgezet geweest is. Dus dat is toch een hele uitdaging om met allemaal blazers, en zeker dan ook met liefhebbers, dat op de planken te krijgen.
3: Mm-hmm.
4: En eerst begint dat natuurlijk dus door mezelf wat grondig te analyseren, het verhaal te verstaan en dan ook wel de muziek die erachter hoort te zitten, dat klopt.
3: Ja.
4: En dan is dat deel per deel en maat per maat totdat het klopt. En elke week van sinds januari, daar zijn we eraan bezig.
3: Ja, je hebt ook al eventjes aangehaald, Jan, dat er een actrice in het stuk voorkomt, zijnde Fleur Brusselmans.
4: Ja.
3: Ik vroeg mij nu net af, zou dat familie zijn van...
4: Dat denk ik niet.
3: Niet dat ik het weet. Het zou kunnen natuurlijk, hè, wie weet.
4: Dat zou kunnen, inderdaad.
3: En wat is haar rol precies dan in dit geheel?
4: Zij is eigenlijk twee delen. Dus de vertelster van het verhaal.
3: Ja.
4: Maar daarbovenop speelt ze eigenlijk ook wel een personage in het verhaal. En zij wordt ook in het verhaal wordt ze dus ook vermoord door het speciale monster, hè.
3: Ja, goed. De repetities, Jan, dat is altijd werken, werken, werken. Hoe verlopen of hoe verliepen die?
4: Dat is natuurlijk soms met vallen opstaan, maar algemeen goed. Je weet ook wel dat er heel veel te doen is en dat we nooit een volledig voltallig orkest aanwezig is,
3: mm-hmm.
4: maar uiteindelijk komt alles toch op het einde altijd goed. Dus nu, na de laatste loodjes, zie je dan ook dat het orkest wel volledig geraakt. En dan,
3: ja.
4: Het is altijd met golven, laten we het zo zeggen. Maar het is, kan niet klagen. Alleszins.
3: Op het eind vallen alle puzzelstukjes in elkaar.
4: Inderdaad, ja.
3: Zo is het. Volgende zaterdag, dan is het zover, Jan. Hoe ziet de avond er precies uit?
4: Wel, volgende week zaterdag zal er dus eerst een lezing gegeven worden, een inleiding eigenlijk door de componist zelf.
3: Ja.
4: Dat zal doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis of stadhuis van Waregem.
3: Mm-hmm.
4: Dat zal dan rond 7:00 zijn. Is iedereen die dus gegaan is om daar het verhaal eigenlijk al beknopt voorgelegd te krijgen, die kan daar zeker op aanwezig zijn. En dan om 8:00 gaat dan de voorstelling van start.
3: Ja.
4: Het is een voorstelling die ongeveer 1.5 uur duurt. Dus het is een stuk door zonder pauze.
3: Oké, nu jullie trekken naar de Schakel in Waregem. Jan, dat is niet van jullie gewoonte, want normaal is de Sint-Jan de Doperkerk, dacht ik, in Beverlei, jullie thuisbasis.
4: Ja, inderdaad. Natuurlijk voor zo'n programma is het niet aangewezen om zoiets in een kerk te doen. De akoestiek leent zich daar ook niet voor. Maar daarnaast hebben we natuurlijk heel veel technische aspecten nodig qua belichting, qua sfeer, qua versterking.
3: Ja.
4: En dus een cultuurcentrum leent zich daar volledig voor. En ook, het is ook een keer iets anders. En ik denk, een muziektheaterwerk hoort dus in een cultuurcentrum te staan en absoluut niet in een kerk, denk ik dan.
3: Ja. Nu, waarom moeten mensen deze voorstelling absoluut meemaken, Jan?
4: Ik denk dat het is een totaal spektakel. Ja. En ik denk dat het, je moet het eigenlijk meer zien als een levende film. En ik denk dat het gewoon heel intrigerend is. En het is een zeer interessante partituur.
3: Ja.
4: Het spreekt tot de verbeelding. Dus ik denk dat het voor iedereen wat wil zit, ook al qua stijl van muziek zit er alles in.
3: Mm-hmm.
4: Het is eigenlijk zeer toegankelijk. Het is niet dat het heel experimenteel klinkt, het is echt filmmuziek. Dus
3: ja,
4: het zal eigenlijk voor ieders oor zeer aangenaam zijn.
3: Oké, en dan wil ik graag eindigen met de vraag of dat er nog tickets beschikbaar zijn.
4: Er zijn uiteraard nog wat tickets te verkrijgen. Dus op dit moment denk ik dat er toch nog wel een honderdtal, zeker 100, 150 plaatsen vrij zijn. Dus ik denk dat er toch zeker nog tickets te verkrijgen zijn. Die kunnen verkregen worden via het ticketsysteem van de Schakel. Mm-hmm. Of via de website van het Bevers Harmonie Orkest. Of als er een affiche is, dat zien, dan kunnen ze ook de QR-code scannen.
3: Ja, voilà. Zo heb je meteen alle nodige zaken doorgegeven waar de mensen terecht kunnen om nog tickets te bemachtigen. Goed, dan wensen wij u in elk geval van Radio Oost-West heel veel succes. Jan Smets, dirigent van het Bevers Harmonie Orkest. Dankjewel om even ons te woord te staan. En heel veel plezier volgende week.
4: Oké, dankjewel.
3: Dag, tot ziens.
4: Dag. Dank u, dag.

0: Ondertussen is Geert van der Zanden hier al de studio binnengedoken. En waren we even een en ander aan het bespreken. En hadden we even niet in de gaten dat Michel Thor uitgedanst was. Maar het was wel een mooi nummer. 1978. En mijn moi, danser ce soir. Goed, straks hebben we nog muziek van Milk and Honey uit 79. Maar eerst nog wat boodschappen doen natuurlijk.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernem Steenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Dit is Studio Oost-West.
1: Studio Oost-West
2: met Jo de Groot.

Ja, hoe het allemaal kan lopen, hè. Toentertijd was er nog geen sprake van een Israël-boycott of whatever. Maar het was wel een van mijn favoriete nummers aller tijden wat betreft Eurovisie Songfestival. Deze Milk and Honey uit 79. Halleluja! Goed, we bekijken nog even de lijst van de Mediamix Top 20 van vorige week. En deze meneer kwam daarin nieuw binnen. Ja, hij is goed bezig de laatste weken, maanden, jaren, zeg maar. Deze Sammeke Goris.

Ja, klopt helemaal, hè. Muziek is er altijd al geweest en zal er wellicht ook altijd zijn in de toekomst. Laten we het in alle geval hopen natuurlijk, hè. En dus net waar deze bende Vreemde Vogels het over hadden. The Village People Can't Stop the Music. 79. Daarvoor moesten we terug in de tijd, uiteraard. Hè. Goed, we zijn toe aan onze laatste nummer voor deze editie van Studio Oost-West. Straks is er dus Geert van der Zanden met Mediamix Top 20. Wat mij betreft alvast nog een bijzonder fijne zondag, luisteraar. Geniet van alles wat je doet en vooral van de muziek bij Radio Oost-West. Volgende week is Patrick hier weer op deze stoel. Wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Dag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
3: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingenen was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselaren, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingenen. De voorbereidingen zijn volop bezig, een exacte datum van opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
4: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
5: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien en kans op onweer vandaag. Maxima ja, iets zachter dan 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
6: Welkom bij de Media Mix.
7: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20. Hier hoor je.

Een goedemiddag allemaal. Het is exact 3 minuten na 12 uur. Op deze zondagmiddag 17 mei zijn we vandaag. En wij zijn alweer klaar voor een gloednieuwe aflevering van de Mediamix Top 20. We zijn toe aan aflevering 48, als ik me niet vergis. Nee, het is aflevering 47, maar wel aflevering 8 voor dit jaar. Zit je pas aan tafel? Ik wens jullie bijzonder smakelijk eten toe. Een niet zo fraaie dag vandaag, een beetje buiig, wisselvallig. Maar, we leven op hoop. Hè? Aanstaande woensdag wordt het beter. Jo de Groot, die gaan we bedanken voor zijn afgelopen 4 uren, jawel. Tussen 8 en 10 met Rozen voor Sandra en daarnet Studio Oost-West. Bedankt Jo en tot een volgende keer. Goed, de Mediamix Top 20 met 4 nieuwkomers alweer. Want ja, het is druk de laatste tijd wat de nieuwe nummers betreft. En ook vandaag kan je ook weer 4 nieuwe nummers beluisteren straks. Goed, 4 nummers die zijn verdwenen uit de lijst. En dat gaan we even bekijken. Dat zijn Udo, Als de wereld morgen eindigt. Wim Soetaar met Vragen. K3 met TikTok Tobias. En Davy Hillis met Elke dag wordt mooier. Die 4 nummers zijn verdwenen. Dus straks 4 nieuwe nummers in de lijst. En onze nummer 20 is meteen al een nieuwkomer. Een beetje een streekartiest als het ware. Met name Michael Lanzo. Hij stelt zijn nieuwe zomersingle voor, Waarom Jij. Met zijn nieuwe zomersingle, Waarom Jij, brengt Michael Lanzo een echte ambianceplaat die meteen sfeer en energie in de zaal brengt. Geen zware ballet, maar een opzwepend en toegankelijk nummer dat perfect past bij de zomer. Waarom Jij combineert een herkenbare melodie met een aanstekelijk ritme, waardoor het publiek al snel wordt meegenomen om mee te zingen en te dansen. Het is zo'n lied dat je na 1 keer al... Dus als je het na 1 keer al hoort, het niet meer uit je hoofd krijgt. Michael Lanzo bewijst opnieuw dat hij niet alleen gevoelige songs kan brengen, maar ook weet hoe hij een feestelijke sfeer moet creëren. Nieuw dus op nummer 20, de nieuwe singer voor Michael Lanzo.

Voilà, zie. Meteen een goede inhooier, als ik mag zeggen. Michael Lanzel met zijn splinternieuwe zomersingle. Waarom jij meteen nieuw binnen op nummer 20?

0: Feast Circuit. Mijn eerste podiumervaring had ik als 9-jarig jongetje in de feesttent van mijn grootouders tijdens Zandstraat Kermis in Eeklo. Ik deed dat daar elk jaar mee aan de playback en soundmix shows. Daar is mijn passie ontstaan. Swoop is en blijft een hechte groep. Anno 2026 staan naast Philippe de Swoop Girls ook natuurlijk centraal. En dat zijn Eva de Waalen, Joyce Bergmans, Shirley Zeebroek en Aurélie van Wetteren. En samen zorgen zij voor de energie en uitstraling die Swoop al 25 jaar typeert. Helaas zijn ze wel gezakt deze week. Vorige week 16, 4 plaatsen naar beneden, dus naar... Of 3 plaatsen, van 16 naar 19. Groeten uit de feesttent.
1: De groeten!

0: Ja, ja, de groeten uit de feesttent. En dat had ik ook op zondag 3 mei daar in Wontergem, waar Swoop optrad. Jawel. Swoop al 25 jaar aan de top en dat gaan ze dus volgende maand in juni vieren. De locatie is nog strikt geheim, maar dat zullen we wel binnenkort weten waar het allemaal doorgaat. De viering van 25 jaar Swoop.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: En Swoop was dus helaas gezakt van 16 naar 19. Nummer 18, onze tweede nieuwkomer. En dat is Kato met 1, 2, 3, 4. Want de

Nieuwe single van Cato doet wel heel erg aan Pommelien Thijs denken. Na haar project The Starlings met partner Tom Dijs, die momenteel op pauze wordt gezet, bouwt Cato volop verder aan haar solo-carrière. Na haar voorjaarssingle Als de regen valt, pakt de zwangere zangeres nu uit met een swingende 1, 2, 3, 4. Heel wat fans herkennen de typische Pommelien Thijs-sound in het nummer. Jawel, en we gaan dat zelf ook oordelen als dat ook zo is. Hier is haar nieuwe single van Cato, 1, 2, 3, 4.

Dat was de nieuwste single van Kato met 1, 2, 3, 4. En dat meteen nieuw op nummer 18. Dat was onze tweede nieuwkomer.

Ondertussen werd het bijna 11:40 geworden. Zit je aan het aperitief of ben je al aan de maaltijd toe? Ik wens jullie bijzonder smakelijk eten. Onze derde nieuwkomer die staat al op nummer 17. En dat is een duet, namelijk Arend Blommaert en Zoé Livet met Tranen van Hout. Afgelopen vrijdag verscheen de nieuwe single Tranen van Hout van de Belgische artiest Arend Blommaert en de Nederlandse zangeres Zoé Livet, waarin de chemie tussen beide artiesten duidelijk hoorbaar is. Een onverwachte, maar magische samenwerking. De samenwerking tussen Aaron en Zoé ontstond tijdens een spontane studiosessie in Nederland. Aaron kwam zonder verwachtingen naar de sessie, niet wetende dat Zoé zou aansluiten. Die onverwachte ontmoeting zorgde direct voor een klik, die vrijwel meteen resulteerde in Tranen van Hout. Toch duurde het nog even tot deze internationale collab uitgebracht werd. Zowel Aaron als Zoé wilden zich eerst verder focussen op hun eigen muziek en hun eigen pad. Een dik jaar later komen ze weer samen op het juiste moment. Tranen van Hout gaat over timing en afstand. Iets wat de samenwerking tussen Zoé en Aaron zelf ook belichaamt. Tranen van Hout gaat over de liefde loslaten, maar wel met een houden randje. Iedereen verschijnt met een reden in je leven. En al blijven ze niet voor altijd, je moet dankbaar zijn om wat er geweest is, zegt Aaron. Maar beter ga je niet terug naar je ex, vult Zoé aan. Onze derde nieuwkomer op nummer 17. Arend Blommaert en Zoé Livet met Tranen van Hout. Ik

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwin. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
3: Mediamix bij Radio Oost-West. Welkom bij de Mediamix.
2: Met Geert van de Zande. Nummer 16.

0: Wat blijft er over van Luc Steenhoog? En dat op nummer 16 hier in de Mediamix Top 20. Helaas zakt hij ook van 10 naar 16. Dus 6 plaatsen verlies voor Luc Steenhoog. En dat in zijn tweede week. Enkele weken geleden stond hij nog in de verrekijker. En dit voor het Oost-Westfeest samen met Herbert en Suzy Marel. Jawel, wat een gigantische mooie avond was dat. Goed, de nummer 15 deze week is een stijger. En dat is Sameke Horis, die we daarnet al te horen kregen in het programma van Jo de Groot. Met Rak. En Sam Horis is helemaal terug en hij heeft een bommetje bij. Jawel, Rak! Na de laaiende ambiance van dansen en op het leven keek Sam eens goed in de achteruitkijkspiegel om vervolgens plankgas de toekomst in te blazen. Die ongefilterde drive van zijn beginjaren heeft hij meegenomen en rechtstreeks het jaar 2026 ingeknald. Kortom, de perfecte cocktail van de pit van toen en de kracht van een, vers geladen batterij waar de vonken vanaf vliegen. De titel Rak is, er eentje met een knipoog. Het is een nostalgische trip naar de tijd van de dancings en de lokale fuiven waar je de nacht vierde tot de zon opkwam. Maar tegelijk is het ook de kreet van de jeugd van nu. Rak is wat je roept als je ergens voor haat. Uit een vliegmachine springen of met je kleren aan het zwembad induiken. We doen het gewoon rak. De energie van het moment, daar draait het om. En daar draait het natuurlijk ook bij Sam Horis om. Hij is gestegen van 20 naar 15. 5 plaatsen winst dus voor Rak.
1: Nummer 15.

Rak, ja, ja. Met volle borst roept hij het uit, Sam Goris. En dit zal wel ongetwijfeld een grote hit worden. Misschien wel ook een grote zomerhit voor Sam Goris. Hij stijgt daarmee 5 plaatsen. Jawel, en dit van 20 naar nummer 15.

0: Onze nummer 14 is een zakker, helaas. Drie plaatsen van 11 naar 14 gezakt in haar tweede week. Lilian St-Pierre met Hier bij mij. Lilian St-Pierre is zonder meer de La Grande Dame van het Vlaamse chanson. Actief als recordartiest sinds de prille jaren 60 van de vorige eeuw en met 20 albums en meer dan 90 singles op de teller. Opgenomen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels. Talrijke hits en honderdduizenden platen verkocht. Een van de weinige Vlaamse artiesten die het ook ver buiten landsgrenzen schopte. Haar carrière spreekt dan ook de verbeelding. Als jong meisje tijdens de Golden Sixties doorheen Europa toeren en Roy Orbison, Jimi Hendrix of de Bee Gees tegen het lijf lopen. Spelen in een van de Beatles bekende Star Club in Hamburg. En ook in Parijs tekenen voor Flash het platenlabel van de grote Claude François, die wild van haar was. Musicals, ook nog tv-shows, songfestivalavonturen en nog veel meer. Gezien haar rijke verleden is het niet verwonderlijk dat de nieuwe tournee die dit jaar gepland staat, die dus dit jaar van start gaat, de Magical History Tour. En daarin neemt Lilian St-Pierre je mee op een magische reis met muzikale, historische hoogtepunten uit de 60er, 70er en 80er jaren. Lilian St-Pierre is ondertussen 77, een icoon in de Vlaamse muziekwereld. Viert in 25-26 haar 60-jarige jubileum met een uitgebreide tournee en brengt nog steeds nieuwe muziek uit, waaronder deze single hier bij mij. De jubileumtournee, ze toert uitgebreid dus dit jaar met haar Magical History Tour, met shows gepland tot eind 2027. Ja, dat is heel wat voor Lilian St-Pierre. Dus van 11 naar 14 gezakt met haar single Hier bij mij.
1: Nummer 14.

hier bij mij van Lilian St-Pierre. En dit op een 14e plaats, vorige week 11 en deze week 14. Dus 3 plaatsen verliest voor Lilian St-Pierre met haar single Hier bij mij.

Ja, we zijn al toe aan de nummer 13. En dat is ook een stijger. Wim Leys in zijn tweede week met Viens Danser. Vorige week 19 en doorgestoten naar de nummer 13. Dus 6 plaatsen winst voor Wim Leys. En je kent natuurlijk de originele, hè? Ja, ja.

0: Dat is de originele versie van deze Gilbert Montagne. En van deze song van Gilbert Montagne kwam de inspiratie van Wim Leys met zijn nieuwe single Viens danser. 25 jaar na elk zijn eigen weg zet Wim Leys opnieuw in op een zomerhit. Onlangs kwam er nieuwe muziek aan met een sterke feel-good vibe en een verrassende eigentijdse twist. Een track die meteen herkenbaar aanvoelt en tegelijk fris genoeg is voor vandaag. Wim Leys heeft bewust gekozen voor een toegankelijke en positieve zomertrack met veel energie en herkenning die snel blijft hangen en uitnodigt om te bewegen.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Ja, een fris deuntje. In deze nieuwe single van Wim Lijs, Viens danser, deze week gestegen ook van 19 naar 13. 6 plaatsen winst voor Wim Lijs.

0: Ondertussen 14 voor 1 geworden hier bij Radio Oost-West op deze zondagmiddag. Onze nummer 12 is onze hoogste nieuwkomer voor deze week. En dat is Gary Hegger met zijn nieuwe single Beter dan Goed. Beter dan Goed is de frisse uptempo zomersingle van Gary Hegger. En het thema is wel een positieve boodschap over pure, bijzondere mensen in je omgeving die het allerbeste verdienen. Voor hen is goed simpelweg niet goed genoeg. Het is een eigentijdse, energieke popsong met een herkenbaar meezingrefrein en opvallende oeg-oeg-passages. Het nummer trekt de lijn door van zijn eerdere succesvolle hit Zomerlicht. Dus onze vierde nieuwkomer in de Mediamix Top 20 op nummer
1: 12.

0: Beter dan goed, de nieuwe single voor Gary Heger. En dit op nieuw op nummer 12, onze hoogste nieuwkomer was dat.
1: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.
0: Op nummer 11 hebben wij ook in zijn tweede week een stijger. Hij stijgt van 18 naar nummer 11, dus 7 plaatsen winst voor Sammy Moore met Te Jong om Stil te Zijn. En hiermee wil Sammy het gevoel brengen van uitbreken, rebels zijn, buiten de lijnen kleuren en niet zomaar doen wat er van hem verwacht wordt. Het is een nummer voor iedereen die nog steeds die drang voelt om te leven, te roepen en zijn eigen weg te gaan. Minder nadenken, meer voelen, want stilzitten is geen optie voor Sammy Moore. Dus zeker en vast een mooie plaats in de top 20. Nu op nummer 11, dat wou ik zeggen.

De nummer 11 deze week, Sammy Moore, gestegen van 18 naar nummer 11. 7 plaatsen winst voor Sammy Moore met Te Jong Om Stil Te Zijn. De man afkomstig uit Rotselaar. Zo, dat was de eerste 10 hebben we gehad. Straks na het nieuws en het weerbericht van 1 uur, het tweede deel van de top 20 met de 10 populairste Nederlandstalige nummers van het moment. Goed, we hebben nog wat tijd voor het tijdzijn van 1 uur. En ik ga jullie een primeur voorstellen. Ja, ja, een primeur hier op Radio Oost-West. Want ik heb nu voor jullie de splinternieuwe single voor Laura Lien. Helaas, het is wel een cover, maar wel in een hedendaags jasje gestoken. En het is een cover van deze man. Ja.

Jawel, van Eddie Wally. Jou herken ik met gesloten ogen. En Laureline heeft dat allemaal in een hedendaags jasje gestoken. En het resultaat hoor je nu. Ik begroet jullie terug straks voor het tweede deel van de Mediamix Top 20. Hier is Laureline.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Vorig jaar ging het om 100.000 mensen die zich hebben geregistreerd, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe. CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom, meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger.
3: Welkom bij de Media Mix.
4: Radio Oost-West presenteert de Media Mix Top 20.
5: Hier hoor je de grootste hits bij Geert van der Sande.
4: Nummer 10.

Ja, ja, een duidelijke boodschap van Suzy Marel met Hou mij warm vannacht. Ze stijgt ook deze week 3 plaatsen van 13 naar nummer 10 met dit nummer. Met Hou mij warm vannacht zet Suzy Marel dus een gedurfde volgende stap en bewijst ze dat ze blijft vernieuwen zonder haar herkenbaarheid te verliezen. En enkele weken geleden stond ze nog in de verrekijker en daar mocht ze als eerste aantreden op het Oost-Westfeest van dit jaar.

0: De nummer 9 deze week is, even kijken... Een zakker, jawel, twee plaatsen verliest voor Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf van 7 naar 9 gezakt. Jeremy Vrielink staat met 4 singles tegelijk in de Vlaamse Ultra 30 van Radio 2. En nu richting de top 10 doorstoten, laten we dat maar hopen. Met 4 singles tegelijk, dat was wel vorige week. Jeremy Vrielink uit Heel, maar afkomstig uit Deerlijk, kan het nog altijd niet geloven. Het voelt inderdaad voor hem een beetje onwerkelijk. Hij staat immers met 4 singles tegelijk in de Vlaamse Ultra 30 van Radio 2. Ik ben vooral heel dankbaar dat Radio 2 mijn muziek zo sterk ondersteunt en dat nummers die in de eerste plaats vanuit een pure hoesting om muziek te maken ontstaan, ook echt hun weg vinden naar het grote publiek. Dat blijft het mooiste dat er is. Wat het extra bijzonder maakt, is dat het over 3 verschillende artiesten gaat. Namelijk Dansen van Sam Horis komt opnieuw binnen, dus kwam opnieuw binnen vorige week op 29. En deze single draait al 1,5 jaar mee. En dan ook nog Wim Soutar. Met Wim Soutar stond hij vorige week op 22 met Vragen. En van hem komt er binnenkort dus ook nog nieuw werk. Waarvoor ik ook meeschreef en de productie deed. Sam Horis met zijn recente zomersingle Rak staan we op 18. En met mijn eigen zomersingle Op weg naar mezelf staan we deze week op nummer 17. Maar dat zal wel deze week hoger zijn, denk ik. Dat is de kers op de taart. In een tijd waarin het aanbod gigantisch is, ben ik er extra dankbaar en trots op dat dit te kunnen bereiken. Ik ben er realistisch genoeg om te weten dat dit niet vanzelfsprekend is. Dus ik geniet hier vooral enorm van. Maar natuurlijk hoop ik stiekem dat we met 1 of meerdere tracks richting top 10 kunnen doorstoten. Aldus deze Jeremy Vrielink. Hij staat dus bij ons hier in de Mediamix Top 20 deze week op nummer
1: 9.

0: Dat was Jeremy Vrieling op nummer 9. Daarmee verliest gij 2 plaatjes van 7 naar 9, gezakt met Op weg naar mezelf.
1: Radio Oost-West.
0: En op nummer 8 hebben we niemand minder dan onze goede vriend Bart Peters met dit toch wel ook leuke liedje. De bevalligste. Van 9 naar 8 gestegen, dus 1 plaatsje. En Bart Peters die staat volgend jaar, namelijk zaterdag 27 februari 2027, staat gij in het kurszaal van Oostende. Dit voor een gloednieuwe show. Dat is voor volgend jaar 27 februari 2027. Deze week dus op een mooie
2: nummer 8.

0: Nooit slaapt ze misschien wel een nachtje door. Ja, en een leuke single van Bart Peters met De Bevalligste. En die het ook goed doet hier in onze lijst, want hij is één plaatsje gestegen van 9 naar nummer 8.
1: De populairste Vlaamse en Nederlandstalige nummers in de Mediamix Top 20.
2: Mediamix bij Radio Oost-West. Welkom bij de Mediamix.
1: Met Geert van de Zande.
0: Jawel, en dit allemaal nog tot 2 uur deze middag. Nummer 7. Ook één plaatsje winst voor zangeres Corina met Bandolero. Het is een song die... De song ademt de sfeer van The Mask of Zorro en de iconische Zorro-avonturen. Vurige gitaren, zinderende ritmes en een vleugje filmische bravoure. Denk aan Antonio Banderas die zijn cape laat wapperen terwijl jij spontaan begint te bewegen. Dat gevoel. Met gitaren van Peter Verbraken en backings van Corina, Marino en Peter krijgt het nummer een energieke, feestelijke sound die perfect past bij elke party, liveshow of autorit met het volume op nummer 10. Deze week dus een mooie
1: nummer 7.

0: voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafsvijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
7: Nummer 6.

Nacht in Amsterdam, dat van Bazaar in zijn tweede week. Voor week nummer 4, twee plaatsjes verlies dus, van 4 naar 6 gezakt. En de Nacht in Amsterdam beschrijft dus de heen- en weerreis tussen Antwerpen en Amsterdam tijdens de periode waarin zanger Mathieu 2 jaar in de stad woonde.

0: We zijn al aan de nummer 5. Ja, ja, het gaat snel. En dat zijn de drie heren van de Romeo's met Ik zag jou maar even. En ze zijn deze week ook één plaatsje gestegen van 6 naar 5. Het jaar van de erkenning was in 2012 voor de Romeo's, want dat jaar was absoluut een topjaar. Dit is het jaar waarin ze niet alleen een Anne Award voor beste groep winnen, maar ook verschillende belangrijke muzikale prijzen in de wacht sleepten. Ze krijgen de zomergit van 2012 voor beste ambiance en scoren bovendien de zomergit van het jaar met hun energieke nummer Vlaanderen Feest. De successen stoppen daar niet. Bij de prestigieuze Mias gaan ze aan de haal met de award voor beste Vlaams populair. En dat jaar markeert hun status als een van Vlaanderens geliefste feestgroepen. Ik zag jou maar even werd geschreven door Hans Franken en Ingrid Mank en heeft alles in huis om een stevige zomerhit te worden.
1: Nummer 5.

Ik zag jou maar even van de Romeo's. Eén plaatsje gestegen van 6 naar 5. Ja, de heren doen het goed, hè? Hunter Levy, Chris van Tongelen en Davy Hill is op weg. Misschien naar een grote zomerhit.

0: Ondertussen bijna 2:04 geworden. Mocht je nu pas inschakelen, welkom. Dit is de Mediamix Top 20 hier bij Radio Oost-West op deze 17e mei vandaag. De nummer 4. Van 2 naar 4 gezakt. 2 plaatsjes verlies voor Amber en Dylan met Per Ongeluk. Amber Verleijen en Dylan van Holme, dat is de oudste zoon van Wendy van Wanten, scoren een grote hit met hun Nederlandstalige single Per Ongeluk, die de top 10 van de Vlaamse hitlijsten bereikt. Het succesnummer is gebaseerd op een... En nu, ja, nu goed luisteren. Is gebaseerd op een romantische ontmoeting op het stationsperron in Deinze. Ha, de thuisbasis van de zangeres. Ik ben ze in ieder geval nog niet tegengekomen in Deinze. Nee, nee. Misschien een beetje moeilijk, want ja, qua uiterlijk ken ik Amber eigenlijk niet zo goed. Maar ja, het kan sowieso ook wel een keertje gebeuren dat we elkaar tegenkomen, hè, in Deinze. Ja. Amber en Dylan met Per Ongeluk. Deze week op...
1: Nummer 4.

0: Als je spreekt van een oorworm, wel, dit is er toch wel eentje. Ja, ik vind dat dit nummer het blijft hangen. Amber en Dylan met Per Ongeluk. En deze week op nummer 4 van 2 naar 4 gezakt, helaas.
1: Dit is Radio Oost-West.
0: We zijn toe aan de top 3. En op nummer 3 is dezelfde als vorige week. Onze goede vriend, onze, ja, moet ik het zeggen, onze huisartiest van het Oost-Westfeest, Herbert Verhagen. Met Jij blijft mij altijd verbazen in zijn tweede week. Ja, en dat is een aanstekelijke melodie. Een nummer met een positieve sfeer en herkenbare tekst. Wil Herbert de luisteraars laten glimlachen en herinneren aan de kracht van liefde die de tand destijds doorstaat. Jij blijft mij altijd verbazen is dan ook meer dan een lied. Het is een muzikale liefdesbrief. De single straalt optimisme uit en past perfect bij iedereen die gelooft dat ware liefde blijft verrassen. Aldus Herbert Verhagen.
2: Hallo, ik ben Herbert Verhagen en dit is mijn jongste single. Jij blijft mij altijd verbazen, hier in de Mediamix Top 20.

0: Hallo, ik ben Herbert Verhagen, alvast veel luistergenot naar de Media Mix Top 20, samen met al mijn andere collega's.
1: Het interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be.
2: De populairste artiesten en de grootste hits. Geert van de Zonde stelt ze graag aan jullie voor.
3: Ja, onze Geert, dat Belgisch peer.
2: De Mediamix Top 20 met Geert van de Zande. Nummer 2.

Hoe dan ook, van Maxime en Babette. Vorige week was dit nog de nummer 1, maar deze week van 1 naar 2 gezakt, helaas. Want zometeen hebben we een nieuwe nummer 1. En nog eventjes wat over Maxime en Babette. In plaats van te blijven hangen in wat misliep, kijkt hoe dan ook vooruit. Het gaat over jezelf herpakken en de ander opnieuw tegemoet treden met een open blik. Zonder verwachtingen, maar met vertrouwen. Misschien vinden twee mensen elkaar terug. Misschien slaan ze elk een andere weg in. Maar altijd met respect, zachtheid en begrip.

0: Zo ondertussen gaan we ook een overzicht geven wat we allemaal hadden van 20 tot en met nummer 2. Op 20 hadden we nieuw Michael Lanzo met Waarom Jij. Van 16 naar 19 gezakt, Swoop met Groeten uit de feestent. Op 18 onze tweede nieuwkomer Kato met 1, 2, 3, 4. Nummer 17, onze derde nieuwkomer Arem Blommaert en Zoe Livey met Tranen van Hout. Van 10 naar 16 gezakt Luc Steno met Wat blijft er over? Van 20 naar 15 gestegen Sam Horis met Rak. Van 11 naar 14 ook gezakt Lilian Saint-Pierre met Hier bij mij. Van 19 naar 13 gestegen Wim Leijs met Viens danser. Onze vierde en hoogste nieuwkomer op nummer 12, Gary Hegger met Beter dan goed. Van 18 naar 11 gestegen Sammy Moore met Te jong om stil te zijn. Ook gestegen van 13 naar 10, Suzy Marel met Hou mij warm vannacht. Van 7 naar 9 gezakte Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf. Eén plaatje gestegen ook deze week van 9 naar 8, Bart Peters met De bevalligste. Van 8 naar 7 ook één plaatje gestegen Corina met Bandolero. Van 4 naar 6 gezakt Bazaar met Nacht in Amsterdam. Van 6 naar 5 gestegen De Romeo's met Ik zag jou maar even. Van 2 naar 4 ook gezakt Amber en Dylan met Per ongeluk. Op 3 blijven staan deze week Herbert Verhagen met Jij blijft mij altijd verbazen. En daarnet gehoord de nummer 1 van vorige week. Maxime en Babette met Hoe dan ook. En dan hebben we dus deze week een nieuwe nummer 1. En dat is, jawel, David van Dijk met Ik kan het niet geloven. David staat immers al 20 jaar op het podium en dat kan gij ook niet geloven. In de komende maanden treedt gij meer dan 100 keren op. Eind 2026 focust gij zich op de Tura-collectie Gospel en Kerst. En op 3 april 2027 brengt gij een concert in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg van Gent. Dus deze week hebben we nieuwe nummer 1, David van Dijk met Ik kan het niet geloven.
1: Dit is deze week de nummer 1 in de Mediamix Top 20.

David van Dijk, dus de nieuwe nummer 1 deze week met Ik kan het niet geloven in zijn tweede week. Ik heb nog één nummertje klaarstaan voor jullie. Jawel, en dat is ook een gloednieuw nummer. Want ik zei het bij het begin al, er zijn heel veel nieuwe nummers uitgekomen afgelopen week. En ja, er komen er nog een aantal in aankomst. Onder andere mag je nog verwachten de komende weken Danny Fabri, nieuwe single Zoveel Uren. Dana Winner, De Stilte van de Stad. Kleiman Zijn van de Heel met Schreeuw. Erik Vlaanders, Urenlang. Ook Isabella heeft een nieuwe single met Smeek maar niet om mij. Ook Bart KL, Zot Verliefd. Yves Segers, ook een nieuwe. Alhoewel nieuwe is een cover van Wim Soutar met Allemaal. Jean Thomas met Chameleon. Johan Veuglers met Zaterdag. Jan Wuitens met Leef. Udo met Yamina. Steve Tielens en Sarah met Als dat gebeurt. En ook nog Fadim met Mijn eigen leven. Allemaal nieuwe nummers die je de komende weken nog mag verwachten hier in de Mediamix. Nog één nummertje heb ik klaarstaan voor jullie. En dat is de nieuwste single voor Willy Sommers, De Eerste Keer. Daar gaan we weer afsluiten wat deze aflevering betreft. Aflevering 47 en aflevering 8 voor dit jaar. Bedankt allemaal voor het luisteren. Volgende week zondag zijn we er terug. Vanaf 12 uur voor een nieuwe Mediamix Top 20 hier bij Radio Oost-West. De komende 2 uren kan je genieten van heel wat classics. Met straks Robbie met zijn classics. En vanaf 3 uur Jan Space met Zo klonk het toen. Allemaal mooie herinneringen die je te horen krijgt tussen, ja, straks tussen 2 en 4 uur. Nog een fijne zondagnamiddag en graag tot volgende week. Hier is Willy Sommers. De

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag. Het is 2:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingene was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een 9e winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselaren, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingene. De voorbereidingen zijn volop bezig. Een exacte datum van opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West weerbericht.
5: Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger.

0: Dit zijn de classics. You're the one I need. De beste hits
1: uit de jaren 60,
0: 70, 80 en 90.
2: You are the dancing queen.
0: De mooiste classics met

The Mavericks en Dance the Night Away. Wel, die mochten deze classics openen op deze zondagnamiddag. Welkom hier bij Oost-West. We gaan het gezellig houden.

0: Johan Verminne, de man die kleinkunst hanteerde in Vlaanderen en zijn café der blije harten. Het gaat niet zo goed met Johan Verminne, maar langs deze weg toch een spoedig herstel gewenst. Hier is Hervé Villard.
1: Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant. Het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: SalesUp zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesUp krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmunstersteenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
5: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
6: Radio Oost-West.
5: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
7: De mooiste classics met Robbie.
6: Radio.

1966, Martijn van Delas en Jimmy Mac. Ik neem je terug mee naar 1984. I Just Call to Say I Love You van Stevie Wonder was toen een gigantische hit.

Niet dan naar de nummer van de Sultans en I Can Take My Hands Off You. Donder en Bliksem uit 1978. I Can Stand the Rain van Eruption.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.
2: Classic Hits met Robbie.

ja, waar is de tijd gebleven? Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Zometeen trekken we richting Nederland met Normaal. En Mama, waar is mijn pils? Maar eerst nog Rick Nelson en zijn Garden Party.

Het dateert alweer uit 1963, Santo Amami van Salvatore Adamo. Dit waren de classics hier bij Oost-West. Mij rest u nog een gezellige zondagnamiddag toe te wensen en graag tot de volgende. Amen.

0: shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niks opgeleverd, meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56, die verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is ook niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat, maar het onderzoek loopt verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen, in buurland Oeganda 2. Maar wellicht liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Radio Oost-West, meer bericht. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima 16 graden, morgen opnieuw buien, maar ook soms zon. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
3: Fijn weekend.
4: Radio Oost-West.
3: Zo klonk het toen. Jan Spees.

Een heel fijne zondagnamiddag en welkom bij Zo klonk het toen. Het weer buiten is nog niet wat het zou moeten zijn, dus tijd om knusjes binnen te blijven en te luisteren naar muziek van vroeger of heel vroeger. Don't make it over. We gaan naar 1963 met Swinging Blue Jeans.

genieten van muziek is nog altijd onze core business hier op Radio Oost-West. Je krijgt er 3 op een rij van mij. Manuela, Rocco Granata, Vicky Carr, It Must Be Him. Maar eerst gaan we naar de King of Rock'n'Roll, Elvis Presley uit 56. Hound Dog.

Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt.

0: ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioost.

Vader en dochter, samen in duet. Het gebeurde in 1967 met Frank en Nancy Sinatra. En deze overbekende Something Stupid. I know.

Bright Train was dit. En nu eentje die rechtstreeks uit de vroegere rock'n'roll en novelty hoek komt. Hollywood Argus met hun grootste hit uit 1960. Een nummer vol humor, oerkreten en pure party vibes. Hier is L.A. Oop.

0: Finis NV in Wingenen is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Finis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Finis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Finis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Finis NV in de Berenensteenweg 78 in Wingenen. Info op www.nvtinis.be. Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: De muziek uit de gouden jaren. Radio Oost-West. Je hoort ze enkel bij ons.

Het weer zit nog niet zo goed mee, maar komend weekend wordt het beter. Veel beter. Het Pinksterweekend belooft wel zonnig en mooi te worden. Dus misschien de beentjes wat strekken hier binnen in huis en dansen op de cha-cha. Wat dacht je van Miriam Makeba en Pata Pata?

Misschien hadden we haar ook nog ooit gevraagd voor ons Oost-Westfeest, namelijk Marva. Marva is ondertussen al 83 jaar en is al gestopt sinds 1980 met muziek. Ze heeft heel mooie nummers gemaakt en was eigenlijk een Vlaams icoon. Hier is ze nog eens uit 68. Voel mij vandaag zo, Oompa La Papero.

Ongetwijfeld heb je misschien meegezongen op deze van Marva. We gaan eruit met Wiltura. Het kan niet zijn. Ja, het kan toch zijn, want het programma loopt hier helaas op het einde. Maar je hebt er dan straks nog eentje te goed van Bobby Aanschoepen. Café zonder bier. Waarom niet? Ik wens je alvast een hele fijne zondagnamiddag. Bye bye.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingene was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselare, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingene. De voorbereidingen zijn volop bezig en exacte datum van opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.
5: De regio Tielt via 106.5 FM
6: en de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Shisha, shappi, shappi, shappi, shap. Zelf een schappen plaatsen met het Stanis schappenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
5: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
4: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingenen. Interieur Verkest uit Wingenen. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingenen. Info www.interieurverkest.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
0: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 5:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Radio Oost-West, weerbericht. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Shisha, shoppie, shoppie, shoppie, shop. Zelf een shoppen plaatsen met het Stanis shoppenrooster, dat kende je misschien al. Maar wist je dat je met Stanis ook eenvoudig een droogvloer kan maken? Rooster plaatsen, losse isolatie erin, plaat erop en klaar. Zelfs voor je terras zijn er oplossingen. Ontdek alles op stanis.com. Stanis, plaats zelf je vloeropbouw.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.
4: Ik luister regionaal.

0: klassiekers die je kent en actuele hits die je meezingt. Radio Oost-West,
1: kom op gezellig. Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 6 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingenen was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselare, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingenen. De voorbereidingen zijn volop bezig. Een exacte datum van de opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht.
7: Vanavond nog stevige buien in het oosten. Aan de kust is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag eindelijk wordt het droger en zachter.
8: Radio Oost-West.
9: De avond van Oost-West

Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van...

0: Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De Nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word sales ambassador.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
1: of bel 0468 17 70 20. 0468 17 77 20.

smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op zijn val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespreken.

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Wanneer op zijn valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op zijn valdera, van op zijn valdera, van op zijn valdera naar mij te lonken.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 7 uur. Radio Oostwest.
2: Nieuws. De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. CD&V-voorzitter Sammy Medi blijft zich verzetten tegen de centenindex. Dat heeft hij gezegd bij VTM Nieuws. Medi wil in de plaats het alternatieve voorstel van de vakbonden en de werknemers uitwerken. Premier De Wever liet eerder al verstaan dat het alternatieve voorstel niet voldoet aan de doelstellingen van de regering. Israël heeft opnieuw bombardement uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending zijn van het bestand tussen de twee landen. Dat werd vrijdag met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand ook nooit iets voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging al 400 doden zijn gevallen in Libanon. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2-2 gelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het eind van de wedstrijd. In de stand blijft Anderlecht vierde, KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Zometeen staat de topper Club Brugge Union op het programma. De wedstrijd is inmiddels al begonnen. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. In de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gell. De Portugees Alfonso Eilailero blijft leider in het klassement. Maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten, in het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maxima rond 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en zachter.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.
2: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijven. 056 60

0: 2079.
1: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 7720.
1: 0468 17 77 20.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Imotinis, net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
1: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20. Informatie.
1: En de mooiste muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingene was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselare, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingene. De voorbereidingen zijn volop bezig. Een exacte datum van opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land. In het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: interieur van uw woning neemt in uw leven een centrale plaats in. Doe een beroep op de familiale onderneming Interieur Verkest uit Wingene. Interieur Verkest uit Wingene. Zij zijn gespecialiseerd in interieurmaatwerk en in het uitvoeren van alle soorten renovaties van appartementen en woningen, van vloer tot plafond. Interieur Verkest is gespecialiseerd in interieurmaatwerk, zoals keuken, badkamer, living en bureau. Met hun eigen vakmannen en enkele vertrouwde onderaannemers beschikt u over een ervaren en deskundige ploeg. Interieur Verkest, Beernemsteenweg 88 in Wingene. Info www.interieurverkest.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of open deur?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
3: Gewoon gezellig.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 9 uur.
3: De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststelling reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude, blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7.873 meldingen, 600 meer dan het jaar ervoor. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit veel voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging 400 doden zijn gevallen in Libanon. In het voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jakob Studerkvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gell. De Portugees Alfonso Eilalolio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuut 24. Radio Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land. In het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.
4: Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Een bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baafs Vijve vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafsvijve. 056 60 21 79.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: bank moet informeren. Bij zakenkantoor Mieke de Lange in Sint-Baas 5 vinden wij dit ook. Als u vragen hebt of juiste informatie wenst in verband met bankzaken of verzekeringen, dan verwacht u van uw adviseur een persoonlijk advies in alle objectiviteit. Al meer dan 35 jaar deelt Mieke de Lange in alle vertrouwen haar ervaring met haar klanten. Dus met wie kan u nog beter praten? Bel ons op 056 60 21 79 voor meer informatie. Of kom even langs in ons kantoor aan de Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. Financieel advies en verzekeringen. Kies voor een advies op mensenmaat. Mieke de Lange, Rijksweg 75 te Sint-Baafs 5. 056 60 21 79.
1: Adverteer nu op Raastwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goedenavond, het is 10:00. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingene was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselare, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingene. De voorbereidingen zijn volop bezig, een exacte datum van opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land. In het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.
1: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Mortsel. In Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maximaal 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
1: Oost-West. De nacht van Oost-West.

0: Allez, viens.
1: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingene was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselaren, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingene. De voorbereidingen zijn volop bezig, een exacte datum van de opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Mortsel, in Antwerpen, is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maximaal 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen, vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Wingene was zaterdag de middaggemeente voor de derde etappe van de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker en mocht zo'n 1250 sportievelingen en nog eens een paar duizend supporters ontvangen. De renners wachten een warm welkom met een indrukwekkende erehaag. Ook burgemeester Lievenhuis fietste mee. Bakkerij Lankriet uit Eeklo blijft groeien. Deze zomer gaat er een negende winkel open. Lankriet heeft zijn moederbedrijf in Eeklo, maar er zijn al winkels in Waarschoot, Knesselare, Adegem, Wachtebeke, Aalter en twee in Maldegem. En binnenkort openen ze een nieuwe bakkerij in Wingene. De voorbereidingen zijn volop bezig, een exacte datum van de opening is er nog niet. Morgen start een archeologisch onderzoek op domein Hernieuwenburg. Dat is een noodzakelijke stap voor de aanleg van een gloednieuw kunstgrasveld op het sportdomein van Wielsbeke. Het nieuwe terrein moet klaar zijn tegen het bouwverlof in juli. Totale kostenplaatje zo'n €625.000. Vandaag doorkruist het internationale peloton van de 1000 kilometer van Kom op tegen kanker ook Waregem. De fietsers houden onder meer halt aan de bevoorrading van SBS Desselgem en jeugdhuis Jakkedoe. Supporters langs het parcours kunnen de deelnemers luidkeels aanmoedigen tijdens de slotetappe richting Mechelen. Het internationale peloton vertrok dit jaar afgelopen woensdag vanuit Fontainebleau in Frankrijk voor een tocht van 1000 kilometer in 4 etappes. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. Weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.